0: Tuil in Hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Wij zijn één Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor, de boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vracht.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Wij zijn 1 achter.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor er nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakanties weer in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1-8.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur. Betting Wonen, ook groot in boxsprings en matrassen.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
2: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8 of kijk op www.vivante.nl/bosman.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gerichte straal,

0: Uiterij.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij El Creliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakanties weer in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Ah. Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
17: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Wij zijn 1-8.

Hoe mooi wil je het hebben aan het begin van een nieuwe aflevering meezingen met de Mr. Kyrie. Hoorde je goede ochtend, het is 3 oktober, ik ben Herbert. En we zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van Zomaar een Zaterdag. Met natuurlijk veel mooie nieuwe en ook oude platen, een plaat van ABBA. Maar eerst luister naar Ilse de Lange en Willing.

het is wel een beetje standje sportschool. Tenminste met deze van Jonas Blue en Malef. Edge of Desire, daarvoor Angel of Harlem, U2. En we begonnen natuurlijk het trio met Ilse de Lange. Van Ella, van Ilse gaan we naar Elena. Elena Miles om precies te zijn. Hier is Black Velvet.

0: moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vertrekkend burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem wordt per 1 november voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Hij volgt Monique Kempf op, die na bijna 10 jaar vertrekt na de WK-turn in Rotterdam. Bouwmans was eerder actief in bestuurlijke functies bij basketbal en volleybal. De politie heeft donderdag een 48-jarige man uit Doetinchem aangehouden die een raam van het gemeentehuis heeft vernield. De man had zich rond 12 uur eerst agressief gedragen in de hal en sloeg later een ruit in. Hij werd na korte zoektocht om 11:45 bij het station opgepakt. Vakbonden FNV en CNV kondigen nieuwe stakingen aan in het Achterhoekse streekvervoer als werkgevers niet voor woensdag 7 oktober akkoord gaan met hun eisen. Dat meldt Regio 8. De bonden eisen 6% loonsverhoging, een vierdaagse werkweek voor werknemers onder 50 en het intrekken van verslechteringen. Ze willen ook gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

One Hit Wonder. Daarmee begonnen we net na het eerste regio-bulletin van deze zaterdagochtend. Wil je meer nieuws lezen? Dan kan dat op onze eigen website www.1achterhoek.nl. En tegelijkertijd luisteren naar deze van Somber. My Body Isn't Ready.

Zomaar drie platen achter elkaar. We begonnen met Somber, daarna Whitney. Whitney Houston, I'm Every Woman. En als laatste Dansen aan Zee, zolang dat nog kan. Het is tenminste nog mooi weer. Bluff zong erover. En we gaan weer mooie platen horen met zo dadelijk Lost Frequencies. Maar eerst, Everybody Wants to Rule the World. Yes, Tears.

0: Er kan er maar één de beste zijn. Eén Achterhoek. Yeah, yeah, wij zijn één Achterhoek.
1: Eén Achterhoek. Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
2: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
3: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
4: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
5: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
6: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
7: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Wij zijn 1-8.

0: te kan.
1: En hoe kun je een tweede uur van zomaar een zaterdag beter beginnen met onze Achterhoekse trots Suzanne en Freek. Goud hoort je hierbij in Achterhoek. Volgende is een verzoekje speciaal op deze zaterdagochtend voor Winterswijk. Hier is John Miles, Music. Music.

na de 5 minuut 52, want zo lang duurt die, deze van John Miles Music. What a night, hoorde je daarachteraan van uiteraard de Dolly Dots hierbij. Zomaar een zaterdag. Het is er tijd voor, we gaan luisteren naar een plaat van ABBA. Here is Under Attack.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Eeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rengsing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Hidde Kruid uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Over ruim een maand, op 7 en 8 november, vindt in Zeddam het EK veldrijden plaats, meldt Regio 8. De laatste werkzaamheden aan het parcours lopen, waarbij de vernieuwing van de iconische trap een grote uitdaging was. De eerste contacten dateren van 2022 tot 2023 en in december 2024 tekende organisator Achterhoek in Beweging een intentieverklaring. Berichten lezen en schrijven op de telefoon geeft ruim 2 keer zoveel kans op een ongeval in het verkeer. Daarom is deze week de Mono-campagne gestart op radio, televisie en online. Automobilisten en fietsers worden gevraagd de verleiding weg te nemen. Bijvoorbeeld met niet storen of de telefoon buiten bereik leggen. Afleiding in het verkeer kost ruim 100 mensenlevens per jaar. En het Graafschap College en Europese mbo-scholen willen meer studenten internationale ervaring laten opdoen. Docenten uit 25 Europese landen kwamen deze week samen bij Sifon in Ulft om korte internationale programma's te ontwikkelen. Lange stages in het buitenland zijn voor mbo-studenten vaak ingewikkelder dan voor hbo-studenten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

heerlijke, stevige plaat na het tweede regennieuws van deze zaterdagochtend. Halverwege het programma dat zomaar een zaterdag heet. Met een Nederlandse plaat. Een mooie samenwerking tussen Tabitha Kraantje Papi en Criss Cross Amsterdam. Moment.

En dat was die weer, die mooie plaat. Het duet tussen Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Blijf je gewoon meezingen en meeneuren hierbij de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek met nu Jade.

0: 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij El Creliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
3: De Maan in Groenlo.
2: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
3: De Maan in Groenlo.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakanties weeren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Wij zijn...

Derde uur zomaar een zaterdag trapten we af met Toto, de superband, met dat mooie, heerlijke nummer Hold the Line. Dadelijk gaan we luisteren naar Bruno Mars, On My Soul, een van zijn laatste platen, daarvoor Chicago. Maar eerst, doe maar, en 32 jaar.

Bruno Mars was dat, met een van zijn laatste wapenfeiten, On My Soul. Mooie plaat, en dat hoor je uiteraard terug hierbij. De leukste van de Achterhoek, één Achterhoek, met nu een mooie klassieker van Gary Brooker. No More Fear of Flying.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
2: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vertrekkend burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem wordt per 1 november voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Hij volgt Monique Kempf op, die na bijna 10 jaar vertrekt na de WK-turn in Rotterdam. Bouwmans was eerder actief in bestuurlijke functies bij basketbal en volleybal. De politie heeft donderdag een 48-jarige man uit Doetinchem aangehouden die een raam van het gemeentehuis heeft vernield. De man had zich rond 12 uur eerst agressief gedragen in de hal en sloeg later een ruit in. Hij werd na korte zoektocht om 11:15 bij het station opgepakt. Vakbonden FNV en CNV kondigen nieuwe stakingen aan in het Achterhoekse streekvervoer als werkgevers niet voor woensdag 7 oktober akkoord gaan met hun eisen. Dat meldt Regio 8. De bonden eisen 6% loonsverhoging, een vierdaagse werkweek voor werknemers onder 50 en het intrekken van verslechteringen. Ze willen ook gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Wij zijn één Achterhoek.

Elton John staat er niet bij op mijn speellijst, maar ze hoort er toch echt bij. Ze zingt ook mee, Kiki D. Don't go breaking my heart. Daarmee begonnen we het laatste half uurtje. Zomaar een zaterdag met onderweg filmmuziek. Nou, eigenlijk ja, filmmuziek van All Stars uit Nederland. Daarvoor Duran Duran, maar eerst sneller en laat het licht aan. Hij heeft

Nederlandstalig verdient ook zijn plek hierbij zomaar aan zaterdag. Onder andere Agda en Munnik waren onderdeel van dit gelegenheidsteam. Wat zo kun je het wel noemen. Voetballegendes deden ze na. All-Stars, groen als gras, hoorde je hierbij 1 Achterhoek. De Police nu met Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
4: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
5: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
15: Wij zijn 1 achter.

Doobie Brothers en What a Fool Believes aan het begin van deze aflevering van Peter in de Eter voor zaterdag 3 oktober. Het is vandaag onder andere de verjaardag van Lars Bos. Wie is dat? Nou, we kennen hem beter als Snelle. Die ga je zo meteen horen samen met Suzanne en Freek. Nu eerst Madonna.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Hidde Kruid uit Ruurlo en zijn teamgenoot Daan Blonk zijn tijdens de World Skills in Shanghai als 14e geëindigd. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Over ruim een maand, op 7 en 8 november, vindt in Zeddam het EK veldrijden plaats, meldt Regio 8. De laatste werkzaamheden aan het parcours lopen, waarbij de vernieuwing van de iconische trap een grote uitdaging was. De eerste contacten dateren van 2022 tot 2023 en in december 2024 tekende organisator Achterhoek in Beweging een intentieverklaring. Berichten lezen en schrijven op de telefoon geeft ruim 2 keer zoveel kans op een ongeval in het verkeer. Daarom is deze week de Mono-campagne gestart op radio, televisie en online. Automobilisten en fietsers worden gevraagd de verleiding weg te nemen. Bijvoorbeeld met niet storen of de telefoon buiten bereik leggen. Afleiding in het verkeer kost ruim 100 mensenlevens per jaar. En het Graafschap College en Europese mbo-scholen willen meer studenten internationale ervaring laten opdoen. Docenten uit 25 Europese landen kwamen deze week samen bij Sifon in Ulft om korte internationale programma's te ontwikkelen. Lange stages in het buitenland zijn voor mbo-studenten vaak ingewikkelder dan voor hbo-studenten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

en de Young Guns. En een update van het Achterhoes Nieuws, editie van half 1, hoorde je daarvoor. Mocht je het gemist hebben, of wil je de berichten gewoon nog een keertje naluisteren, dat kan natuurlijk altijd via onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden app. Ga bij ondertussen luisteren naar Joshua Caddison, Jesse.

Alex Warren en de Passenger. Daarvoor Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. En we starten met die plaat van Joshua Kennison en Jesse. En dit is Supertramp.

0: weet toch, het Armenhuis. Muziek uit onze eigen Achterhoek. En mogen we ons even voorstellen?
1: Wij zijn één Achterhoek.
0: Met nu Barry White.

die man met die mooie zware stem. The first, the last, my everything. En dit wordt de laatste voor de duur. Muziek van Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur. Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
3: Wij zijn 1 8.

Michael McDonald en Sweet Freedom aan het begin van deel 2 van Beter in Dater. En heb je ondertussen al boodschappen gedaan? Denk dan ook eventjes aan je trouwe viervoeter, de vis in de kom of de vogel in je kooi. Morgen is het dierendag, hè? Dus mogen we ze eigenlijk iets meer gaan verwennen. Eén Achterhoek met zometeen muziek van Earth, Wind & Fire, Fantasy naar Mambo.

IPA. Ja, het klinkt wel een beetje hetzelfde als pile. Nou ja, een beetje late zomerrit, maar wat wil je ook? We hebben ook een mooie nazomer, dus kan nog prima op de radio. En deze blijft eigenlijk ook tijdloos, hè? Jeroen van der Boom, Eén Wereld. Oh.

0: voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
2: Zwemmen is voor alle leeftijden en dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief, babypeuterzwemmen of leren zwemmen, kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
4: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
5: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
4: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
6: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
8: Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vertrekkend burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem wordt per 1 november voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Hij volgt Monique Kempf op, die na bijna 10 jaar vertrekt na de WK-turn in Rotterdam. Bouwmans was eerder actief in bestuurlijke functies bij basketbal en volleybal. De politie heeft donderdag een 48-jarige man uit Doetinchem aangehouden die een raam van het gemeentehuis heeft vernield. De man had zich rond 12 uur eerst agressief gedragen in de hal en sloeg later een ruit in. Hij werd na korte zoektocht om 11:45 bij het station opgepakt. Vakbonden FNV en CNV kondigen nieuwe stakingen aan in het Achterhoekse streekvervoer als werkgevers niet voor woensdag 7 oktober akkoord gaan met hun eisen. Dat meldt Regio 8. De bonden eisen 6% loonsverhoging, een vierdaagse werkweek voor werknemers onder 50 en het intrekken van verslechteringen. Ze willen ook gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
7: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Head of Town. Lutricia McNeil en een update. Voorlopig de laatste van het Achterhoeks Nieuws. De editie van half 2 hoorde je daarvoor. De berichten kun je nalezen op onze website 1achterhoek.nl. I don't wanna fight. Ja, als de hele wereldbevolking daar eens over zou nadenken, maar vooral de kopstukken, dan zouden we...

Magic hoorde je. En Roots, de akoestische versie. En daarvoor ook nog Tina Turner en I Don't Wanna Fight. Zometeen R.E.M. Losing My Religion. Naar Flair. En doet het ook van de

REM en The Losing My Religion. En daarmee een van de laatste plaatjes voor deze aflevering van Peter in de Ether. Uiteraard, volgende week zaterdag, even na 12 uur, is er wederom een kerstverse. Voor vandaag laat ik je zo meteen achter met de muziek van Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Maar tot al die tijd de muziek van Sol Majeur en Tonight. Ik wens je nog een fijn weekend en tot volgende week. Dag hoor. When you're

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. In eenklik.nl zit de tijd op 2 uur.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: www.wittesmit.nl.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen en ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakanties weer in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andy Meister nu op andymeister.com.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Wij zijn 1A.

0: Ja, welkom bij een nieuwe Achterhoek. Actueel op 3 oktober 2026. Vanavond of vanmiddag Harm achter de knoppen en ondergetekend Ab. We zijn er tot vanmiddag 4 uur en ja, we hebben verschillende onderwerpen, dus blijf lekker hangen. Zometeen hebben we Meldy Visser van Vigelis over mantelzorg. En dat is ook zeker een belangrijk onderwerp op dit moment. Dus laten we daar zo meteen naar gaan luisteren. Eerst naar muziek. Hier is Tracy Ullman.
1: Wij zijn 1.

0: Ja, alweer een hitje van een tijdje terug. Tracy Ullman met Breakaway. We gaan gelijk van start. We gaan met ons eerste onderwerp beginnen deze middag. En ik heb onder de knop Meldy Visser van Vigeles. Meldy, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, ik kreeg een heel verhaal van je via de app, zeg maar, over wat jullie allemaal gaan organiseren voor de mantelzorg. Ik zou zeggen, brand los.
1: Ja, klopt. Ja, ik kom ieder jaar om deze tijd altijd graag bij jullie in de uitzending om even te vertellen over de mantelzorgwaardering. Die wij als Vigeles organiseren, maar wat ik zeker namens de gemeente Aalten is. Op 10 november is de dag van de mantelzorg en dat is een landelijke dag. En in het kader daarvan hebben wij weer...

0: van de mantelzorgers in Aalten. Maar de opkomst is altijd ja, vrij hoog. Maar het gehele jaar door, hoor. Want we organiseren het hele jaar door activiteiten.
1: Ja.
0: Alleen rond november is het altijd met een extra tientje. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, mantelzorg is natuurlijk, zoals ik net al zei, op het moment eigenlijk heel belangrijk geworden. Komt dat ook eigenlijk een beetje doordat, zeg maar, in de zorg op zich daar eigenlijk een personeeltekort is? Of moet ik dat los van elkaar zien?
0: Ja, dat durf ik niet zo heel goed te zeggen. Ik denk dat ja, het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Alleen, ik denk mantelzorg op zich is denk ik van alle tijden. Ik denk dat de maatschappij ook meer is veranderd. Hè. Mensen moeten bijvoorbeeld samenwerken om rond te kunnen komen. En dus als er gezorgd moet worden voor een familielid of misschien een kind met een beperking, is dat dan heel anders dan ja, vroeger. Ja, als
1: ja.
0: er één iemand thuis komt blijven en daar misschien net wat meer ruimte voor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er zijn misschien ook veel mensen die denken dat het dan eigenlijk alleen maar gaat om ouderen. Hè? Maar je noemde het net al, maar het is eigenlijk heel breed.
0: Dat klopt, ja. We hebben ook, we ondersteunen ook jonge mantelzorgers. En dat officieel is dat vanaf 8 jaar. Dat zijn jongeren die thuis eigenlijk opgroeien met zorg in huis. Hè? Dus het kan zijn een ouder, maar of een broertje of een zusje met een beperking. Ja, dus daar hebben we ook ieder jaar zeker aandacht voor. Ja.
1: Ja. Maar goed, even terug te komen. Ik noemde net aan het begin al, jullie gaan een en ander organiseren aan een workshop en dat soort dingen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is eigenlijk een primeurtje, dus dat is hartstikke leuk. We hebben laatst een smartphone fotografie workshop voor de mantelzorgers georganiseerd. Ze hebben wat oefeningen gekregen en ook thuis wat foto's gemaakt. En vanochtend zijn we bij elkaar gekomen met die groep en hebben een aantal foto's uitgekozen voor een expositie. Dus deze expositie is in het eerste weekend van november in Dinxperlo te bekijken in de etalages van de ondernemers. En in het weekend erop bij de oude musical in Aalten aan de Haagsestraat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dat is eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja,
1: ja, ga verder.
0: Ja, in het kader van bewustwording. Hè? Dus alles door de ogen van de mantelzorgers. In mantelzorg zei het vanochtend heel treffend van: het is niet alleen kommen en kwel.
1: Nee.
0: Het is ook soms heel fijn. Hè?
1: Ja.
0: Dus het kan ook betekenis geven door mantelzorger te zijn. Ja.
1: Zeker. Ja, ik bedoel, wat wou ik nou zeggen? Jullie organiseren dit nu, maar is dat ook een manier, zeg maar, om mensen te proberen te werven hiervoor?
0: Ook, ja. Ja, en jij noemt het werven en ik zou het meer dan bewust worden.
1: Ja, ja, nee, dat bedoel ik. Maar goed, ik kan even niet goede woorden vinden.
0: Nee, dat klopt. Nee, klopt. Nou, weet je, het gaat zoveel mensen aan. Hè. Als je er nu nog niet mee te maken krijgt, dan komt het waarschijnlijk nog.
1: Ja.
0: Of je hebt zelf in de toekomst een mantelzorger aan wie je hulp moet vragen. Dus ik geloof dat het iedereen aangaat. En
1: ja.
0: Dit is ook zeker een manier om te laten zien, hè, zo'n expositie, ja, hoe mantelzorg er eigenlijk uit kan zien. Ja,
1: ja, ja, ja. Vroeger was het nog wel eens zo van bijvoorbeeld dat er een bepaalde vergoeding tegenover stond. Als je mantelzorger, wat, hoe is dat tegenwoordig geregeld? Want ik moet daar eigenlijk even net aan denken.
0: Ja, ja, goede vraag. Eerder was er inderdaad een vergoeding en nu is er al sinds een aantal jaar dat wij namens de gemeente Aalten een bon uitreiken aan de mantelzorgers, een VVV-bon. En ook dit jaar is dat inderdaad weer gepland.
1: Ja.
0: Er zijn een aantal momenten waarop mantelzorgers langs kunnen komen om de bon op te halen en ook elkaar even te ontmoeten. We hebben wat koffie, thee en wat lekkers erbij.
1: Ja.
0: Zo kunnen ze ook nog even met elkaar in gesprek.
1: Ja. Ja. Hey, kun je verder nog iets vertellen over die bijeenkomst, over die workshop en alles?
0: Ja, die workshop is dus al geweest en
1: mm-hmm.
0: dat was eigenlijk de voorbode dan voor de expositie. En de twee activiteiten van de mantelzorgwaardering, dat is 6 november Meisjes van de Radio. Dat is eigenlijk een interactieve theatervoorstelling van twee dames die van jong tot oude radiospelletjes doen, omlijst met allemaal leuke muziek. En de andere is een lezing van een professor die zelf mantelzorger is, Kilian Babou. En die geeft eigenlijk een lezing over last en levenslust, zoals hij dat mooi noemt.
1: Ja.
0: Dus mantelzorg kan een last voelen, maar het geeft ook zingeving, een doel, betekenis aan je leven.
1: Ja.
0: Hij kan dat eigenlijk op een hele mooie, simpele manier uitleggen en geeft dan ook de mantelzorgers handvatten mee.
1: Ja, ja, ja. Hey, Meldy, wat zou je nog tot slot even kwijt willen, zeg maar, betreft dit onderwerp, nog even te vertellen?
0: Wat zou ik kwijt willen? Nou ja, vooral omzien naar elkaar.
1: Ja.
0: Dat is ook de titel trouwens van de expositie.

0: Dus of het nou is iemand die hulp nodig heeft, of een collega of een buur waarvan je weet dat die mantelzorger is, ook die hebben soms gewoon hulp nodig. Dus af en toe even vragen aan elkaar hoe het gaat en iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik denk dat ook mantelzorgers daar heel veel baat bij zullen hebben.
1: Ja, en het zijn vaak ook de kleine dingen, hè? Bijvoorbeeld voor een buurvrouw of buurman of weet ik wat, even een boodschapje of andere dingen doen.
0: Ja, even de container aan de weg of
1: ja, bijvoorbeeld.
0: Dat soort dingen. Ja, ja zeker. Ja.
1: Melly, mag ik je danken voor dit gesprek? En zeker volgend jaar ben je weer welkom met dit onderwerp. Zeker, maar ook over andere dingen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ik kom graag een keer langs.
1: Ga ik zeggen, maar zeker doen. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Okay. Ja, fijn weekend. Doeg.
0: Zelfde. Doei.

Shawn Mendes met Mercy. Ja, lekkere zonnige muziek deze middag. En we zitten een beetje rond de klok van 2:30. Er wacht op onze volgende gast, dat is Tim Schot. Die gaat zo meteen vertellen over zijn muziekcarrière. En natuurlijk over de nieuwe single die hij pas heeft uitgebracht. We gaan eerst nog even naar AHA. Hier is een hitje van de tijd terug.

Clarkson met I Would Suck Without You. Ja, de volgende artiest, die timmert al aardig aan de weg op moment met beste zangers. Vanavond gaan we weer zien. En dan heb ik het natuurlijk over Yves Berendsen, over zijn eerste single. En dat was al een grote hit, misschien nog steeds wel. En dat is Terug in de Tijd.

0: Ja, Yves Berendsen met Terug in de Tijd. We kijken ook even terug in de tijd, want Tim Schot zit er.
1: Ja, een hele
0: Tim,
1: goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Ja, als je terugkijkt in de tijd en je bent begonnen met je muziekcarrière, dan ben ik gelijk bij het begin, want hoe is dat gekomen?
1: Ja, het is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want het is ooit een beetje begonnen op de verjaardag van zeg maar een besloten feest van onze familie.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment werd daar na een slok te veel op. Ja, je kent het gemiddelde verhaal wel een beetje. Wordt daar een microfoon rondgestuurd. En toen heb ik eigenlijk ook met een slok te veel op die microfoon gepakt. En toen zeiden er eigenlijk best wel veel mensen na de hand van, joh, weet je, dat klinkt helemaal niet gek. Eigenlijk zou je daar wat mee moeten doen.
0: Ja.
1: En toen natuurlijk de mensen een beetje... Ja, voor gek verklaard, half nog. Want ja, weet je, nou ja, jij kent mij natuurlijk ook wel een beetje door wat we hier samen bij AFM gedaan hebben, weet je. Ik ben niet de meest naar buiten gekeerde persoon, zeg maar. Over het algemeen best wel rustig en niet zo hoog van de toren blazen. Dus ja, dat werd dan niet zo 1, 2, 3 meteen wat. Maar toen op een gegeven moment toch was ik een keer zanglessen gaan nemen. En toen werd er op een gegeven moment toch wel gezegd van, joh, weet je, als je daar wat mee zou willen doen, ja... Volgens mij kan het best. Dus ja, ga eens kijken tot hoever dat je het schopt. En,
0: Hoe lang is dat nu geleden?
1: 3,5 jaar, denk ik ongeveer.
0: Moet je zien wat dat snel raadt.
1: Ja, vanaf de eerste zangles naar nu. Ja. Ja, groot verschil, hè?
0: En druk met optredens ook?
1: Ja, bizar. Ja, het is echt niet, niet overdreven. We hebben afgelopen jaar, moet ik het goed zeggen, 150 boekingen gedaan ongeveer. En het gaat gewoon niet liggen. Dus het is echt wel... Ik heb dat nu ook sinds een week of 2, 3... Volgens mij heb ik dat überhaupt ook in de privésfeer nog niet verteld. Heb ik een deal met een boekingskantoor.
0: Ja.
1: Die jongens die zitten in Tilburg. En die gaan mij dus hopelijk een beetje ontlasten op... zeg maar in eerste instantie het administratieve vlak van aanvragen naar boekingen. En het hele proces daaromheen. En daarnaast zijn zij ook beren goed in het ontwikkelen van en professionaliseren van... Eigenlijk acts zoals ik, die ze van de straat rapen omdat ze leuke covers zingen en dat goed doen. En dan daar echt een totaalplaatje omheen bouwen, zeg maar. Dus ja, dat is wel de hoop dat dan dus die lijn, dat zich een beetje doorzet over de komende tijd.
0: Ja, maar heb je het dan ook zelf nog in de hand? Want ik bedoel, op een gegeven moment, je maakt natuurlijk zelf je afspraken, je andere afspraken. Ja. Dat jij bij wijze van spreken letterlijk gezegd door de week bericht krijgt van het weekend mag je optreden, daar en daar.
1: Nou ja, gelukkig maak je de afspraken over met elkaar. En is dat zeg maar heel prettig in die gesprekken geweest. Dus ik heb in principe zeg maar alle vrijheid om als ik een keer een dag... Als ik een keer wat anders heb, dat ik dan dat ik mezelf ook vrij kan plannen. Die vrijheid heb ik.
0: Ja.
1: Alleen ja, weet je, in eerste instantie is het wel inderdaad... op het moment dat jij een optie of een boeking, zoals dat dan mooi heet, binnenkrijgt... dan gaat dat voor natuurlijk. Maar goed, dat is ook hoe ik... tot op heden al gewerkt hebben. Op het moment dat iemand een aanvraag bij mij doet en ik kan dan, dan geef ik gewoon door van, joh, zou kunnen en laat maar weten of het gaat.
0: Mm-hmm.
1: En vanaf dat moment is het wel, als iemand dan dus die boeking bevestigt, of eigenlijk al vanaf het punt dat die in optie staat, dan kun je daar niet meer vrij nemen of zo, zeg maar. Dus dat is al iets wat, zo werkte ik al.
0: Is dat, want natuurlijk, even te zeggen, daarnaast heb je natuurlijk een volledige baan.
1: Ja, klopt.
0: Is dat nog te combineren?
1: Dat vragen ze zich op kantoor ook wel eens af. Maar dan geef ik altijd het antwoord. En dat is ook echt oprecht hoor. Laten we dat vooropstellen. Dat muziek en het kantoorwerk past heel goed naast elkaar. Want je hebt gewoon, het is heel druk. Maar in feite is het kantoorwerk is maandag tot en met vrijdag. En het zingen is in het weekend.
0: Okay.
1: Dus weet je, het hoogstens dat je op een gegeven moment wel erg veel aan het werk bent. Maar... dan doe je ook wat je leuk vindt om te doen natuurlijk. Dus
0: dat is belangrijk.
1: Het is op zich wel een goede balans.
0: Het geeft op zich, zeg maar, als je in het weekend aan het zingen bent, ook een stuk, het is voor jou ook een stuk ontspanning.
1: Ja, zeker. Ja, nou kijk, weet je wat een ander doet met zeg maar stappen of dat je in het weekend een biertje gaat drinken. Ja, eigenlijk beleef ik aan het zingen minimaal net zoveel plezier. Alleen wat een ander komt uitgeven aan de bar, dat kom ik ophalen. Zo moet je maar zien. Ja.
0: Je hebt een nieuwe single uitgebracht, even tussendoor. In het zicht van de haven.
1: Ja.
0: Hoeveelste singles is dat?
1: Altijd een beetje een gewetensvraag. Volgens mij is dit de zesde uit mijn hoofd. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus al wel een eindje onderweg.
0: Hij is ook bij verschillende radiostations al gepromoot. Natuurlijk ook hier.
1: Zeker.
0: Want wij hebben niet de primeur. Nee. Vanmiddag.
1: Nee, helaas. Nee, ja, Benito was jullie al eerst. Ja, en, ja. En Joey daarvoor nog. Dus het, ja, het is echt... Nou, weet je, ik ben er wel echt heel blij mee dat het gewoon echt zo opgepakt wordt. Weet je, ja. Dat is gewoon echt wel ook bij meerdere lokale zenders. En ook een stukje, zeg maar, landelijk wel. Dus ja, alleen maar blij mee. Weet je, het begint altijd klein. De streamteller en de teller van de Airplay, die begint altijd op nul. Zeg ik altijd maar zo. En dan moet het wat worden. En... Weet je, er zijn zat grote zangers in Nederland die mikken op de landelijke airplay en op zeg maar echt het grote werk. Weet je, als dat komt, komt het. En dat is mega mooi, maar ik ben me er wel te degen van bewust dat het ook begint bij de lokale omroepen. En zorgen dat je in de kroeg gedraaid wordt en dat mensen daar je plaatje mee kunnen zingen. En dat het vanuit daar ook ja, groter kan moet worden. Dus ja. Ja. Heel blij mee.
0: Hey, even misschien is het leuk. Ik zou zeggen, kondig je nieuwe single er zelf even aan.
1: Ja, altijd leuk,
0: nou,
1: hè?
0: Gaan we
1: ja. Ja. Nou ja, dit is bij AFM mijn nieuwste single In het zicht van de haven.

0: Nou, Tim, wat dat betreft is voor jou nog lang niet het zicht in de haven.
1: Nee.
0: He, dus dit is je zoveelste single. Hoe is deze tot stand gekomen? Wie schrijft de teksten? Welke band speelt er met je mee?
2: Ja, dat is eigenlijk nog wel een mooi verhaal. Want dat is ook best wel een behoorlijk team eigenlijk. Want ik heb op een gegeven moment heb ik van Olaf Hesselmans heb ik een tekst doorgekregen. Dat is dus ook de schrijver van de originele versie. Want het is in principe is het een covertje van eigenlijk al een aantal jaren geleden. En toen kwam ik op een gegeven moment in contact met de platenmaatschappij, waar ik nou dus ook mijn muziek uitbreng. En die kwamen dus eigenlijk op de proppen met die tekst. Zo van, joh, weet je, luister hier eens naar. Dit is eigenlijk een oud nummertje en wellicht... Ja, kun je hier in een feestjasje of iets dergelijks, kun je hier wel wat mee? Hij zegt, ik ben me er te degen van bewust dat het wat anders is dan dat je normaal gesproken uitbrengt. Alleen wij denken, hè, als platenmaatschappij zijnde, dat we hier wel wat mee kunnen voor je. Dus ja, neem het eens in overweging. En nou ja, Olaf, die toevallig kende ik die al half. Dat is een jongen die komt uit Zevenaar, dus ook nog hier uit de buurt toevallig. En die schrijft waanzinnig goede teksten, ook voor andere zangers. Dus normaal gesproken schrijf ik ze zelf, maar deze was echt, deze die kreeg ik cadeau als het ware. En tot nu toe, het is waanzinnig wat daarmee gebeurt aan reacties. Het is echt iets anders dan wat ik normaal gesproken uitbreng. Maar je merkt gewoon dat op de een of andere manier op social media en in kroegen en het begint zo langzamerhand beginnen te leven. We hadden het er net al even over dat het normaal gesproken mijn vorige singles die haalden, in de eerste week, ik denk dat het een keer een 1000 of 4,5 aan streams haalde in de eerste week. Ik haalde nu per dag 3000. Dus dat is in een week, tel maar uit. Ja. Gewoon zeg maar een goede 20 wat er nu binnenkomt in de week. Dat is belachelijk eigenlijk, maar gewoon echt wel heel vet. Echt van aan het genieten.
0: Heb je dit een half jaar geleden zien aankomen?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, je doet je best en je hoopt ooit dat er een keer dat er zoiets op je pad komt. Maar je weet gewoon niet wanneer of hoe of wat. Want je probeert zelf natuurlijk ook een beetje het wiel uit te vinden. Ook al is die natuurlijk al tig van keren soort van uitgevonden. Maar een formule voor een hit is het niet. Nee. Het is niet stap 1, 2, 3, 4 en dan heb je het voor elkaar. Dus nee. Het is een afwisseling van de goede timing, het juiste liedje. Zorgen dat het goed gepromoot wordt. Zorgen dat de mensen die... Hè, waar je het uitbrengt en dat die er een goed gevoel bij hebben. Je moet misschien in mijn situatie ook maar net een beetje het geluk hebben dat niet Marco Schuitmaker en Yves Berendsen en Tino Martin niet op dezelfde vrijdag ook een liedje uitbrengen. Want dan kom jij natuurlijk als weliswaar starten toch automatisch wat meer onder op de stapel te liggen.
0: Yeah.
2: Dus alles bij elkaar. Misschien de juiste ingrediënten dit keer.
0: Maar je zegt net, of je zei straks, volgens mij was het buiten de uitzending van, ik heb niet echt de bedoeling gehad om zeg maar gelijk te staan aan andere bekende Nederlandse zangers die gelijk landelijk willen gaan.
2: Nee.
0: Het lijkt me sowieso een hele goede idee wat je erachter hebt. Maar op een gegeven moment gaat zoiets toch vanzelf. Want stel dat dit een grote hit wordt. En je volgende wordt nog een grotere hit.
2: Mm.
0: Dan schuif je toch vanzelf op een gegeven moment een beetje in het landelijke.
2: En uiteindelijk is dat natuurlijk iets wat je hoopt. Maar het is heel gek. Het is iets wat je hoopt. En het is iets waar je misschien stiekem ook wel een beetje op inzet. Zo van, mocht het gebeuren dan. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat je ook bewust moet zijn van dat het allemaal wel klein begint. Weet je, het begint met een singeltje en je hebt niks en je moet zien dat je er wat van maakt. En dan begint alles begint op nul en succes ermee, weet je. En als je van tevoren kun je een hele hoop doen in de promotie en in het aankondigen. En kijk, weet je, als je ziet dat al loopt, dan kun je wellicht wat sneller stappen maken met een single. Maar weet je, ik zit nog niet, laten we het dan zo zeggen, in de situatie dat dan al loopt. Dus weet je, dan moet je gewoon beginnen met de houding van biedt kleine niet eer, het is groot en niet weert. Ja. Hè, op zijn Achterhoeks dan maar even gezegd. En zo bedoel ik dat ook echt oprecht. Ik ben echt blij met alle, ook met de grote dingen en met de kleine dingen. En eigenlijk alles wat er op mijn pad komt, wat maakt dat ik met de muziek gewoon kan doen wat ik leuk vind.
0: Ja.
2: En dat
0: daar gaat het vooral om ook, hè?
2: Ja, nou, ik voel me sowieso, kijk, als een klein voorbeeldje bijvoorbeeld, al enorm bevoorrecht dat ik eigenlijk vanaf de start van mijn muziek, dus vanaf mijn eerste singeltje, nooit eigen geld in de muziek heb hoeven steken. Ik heb altijd wel vanaf de start al een soort van mijn boekingen gehad en dat ik daarmee, hè, dat ik dat kon opsparen en dat ik daarmee dan weer een nieuw singeltje kon laten produceren. Daar is nooit, ja, vanuit privé of iets dergelijks, geld, heeft daar nooit geld bij gehoeven of heeft het nooit, dat ik zoiets had van, oh, dat wordt wel heel krap, jongens, en hoe gaan we dit nou weer redden? Maar dat is eigenlijk altijd van nature wel zo gegaan. En met dat er wat meer swing in die releases kwam en dat er wat meer aandacht voor kwam, word je dan wat meer geboekt. En hè, van die meerdere boekingen kun je dan op een gegeven moment kun je investeren in, nou ja, of een wat grotere producer, of een wat betere tekst, of een wat, noem het maar. En ja, op die manier kun je dan eigenlijk heel natuurlijk, heel organisch, kun je er wat van maken. En daar ben ik gewoon enorm blij mee dat dat al kan.
0: Je hebt geen crowdfunding nodig zoals Anouk, wie een nieuw album wil gaan maken bijvoorbeeld.
2: Nee, nou precies. Ja, weet je, een album maken, waanzinnig plan. Maar ja, nou ja, ik denk dat dat...
0: Je ziet wel.
2: Ja, precies. Ja, juist.
0: Het lijkt me een heel goed uitgangspunt. Hé, hey Tim, ik wil je in ieder geval danken voor dit gesprek. Ik wou dat ik meer tijd had, maar het is bijna 3 uur. We zitten bijna het nieuws. We gaan je een keer terughalen in de studio.
2: Tuurlijk. Maar jullie bedankt wel.
0: Met je volgende single.
2: Ja, zeker. Hey, hartstikke bedankt.
0: Wat is die al in de maak?
2: Ja, we zijn druk aan het doorselecteren natuurlijk. Dus ja. Er liggen tal van demos liggen er op de plank. Dus ja, ik hoop dat de mensen niet te lang hoeven te wachten. Dat op het moment dat, dat we iets hebben van het is weer zover. Dan hebben we vrij gauw hebben we weer wat liggen. En dan hoop ik natuurlijk dat we er weer bij mogen zijn.
0: Hey, heel veel succes. En voor ons betreft, dit is het. We zijn gaan zo naar het nieuws en de boodschapjes. En wij zijn na 3 uur terug. Ik zou zeggen, Tim, bedankt. En
2: jullie bedankt. Ja.

0: Heb jij Soesie's Farm in Aalten al herontdekt? Een gezellige horecagelegenheid met een groot kindvriendelijk terras en gezellige bediening. Waar boerin Suzanne met haar team en liefde voor lokale producten de passie voor de horeca wil delen met de rest van de Achterhoek. Soesie's Farm is een zeer geschikte locatie voor uw lunch, borrel, diner of feest. Bezoek onze website voor meer informatie. Soesie'sFarm.nl. Farm food and fun. Tot snel bij Soesie's Farm in Aalten. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden. Wel eens duizenden hele grappige theepotten gezien, maar van vele pure kunst. Of een volleybos met een theepot waar je op flessen loopt. Met de tunnel van Alice in Wonderland, een spannend spookhuis en heel veel andere gekkigheden. Ook Suzy's Museum met grote verzamelcollecties en de silo's van de Silo Art Tour zijn het bezoeken meer dan waard. Bij Boerderij Het Westendorp blijf je je verbazen. Voor openingstijden en mogelijkheden, kijk op www.hetwestendorp.nl.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
2: Visselink Tweewielers, de fietsenmaker bij het spoor. Met een grote keuze aan merken. Van Viber, een jong verfrissend fietsmerk met betaalbare e-bikes, tot de ervaren merken. Zoals Gazelle, Senza, Rie en de aangepaste fietsen van Van Raam. Kom gerust langs om te kijken, voor advies of om een proefrit te maken. Graag tot ziens bij Visselink Tweewielers.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen naar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
10: Wij zijn...

0: Ja, welkom bij het tweede uur. We begonnen vanmiddag met Catherine en de Waves, het tweede uur. En we gaan gelijk ook door met ons derde onderwerp deze middag. Want in de studio heb ik Sonja Visser en zij is secretaresse van Achterhoek Liemers. Heb ik dat goed?
1: Klopt, maar ik ben Sonja Roerdink.
0: Sonja Roerdink. Ja, natuurlijk. Ik zit hier met de verkeerde dingen voor me. Maar goed. Ja, we gaan gelijk over in het dialect, want Dorver ben je ook hier. Morgen is er een bijeenkomst in Erfenkots. Een koffieochtend, zeg maar. Ja. Vertel er eens wat over, want ik bedoel, ja.
1: Ja. Nou, we organiseert als dialectkring Achterhoek Liemers Veerkrent Johan Koffiemorgen. En ja, dat is eigenlijk de bedoeling dat nodig wie wat gastsprekers uit. Vaak ook muzikanten bij of muzikanten team erbij. En er zijn altijd leden en ook niet-leden bevaten welkom op dorp af te komen.
0: Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat ik even moet kijken naar de microfoon, maar dat gaat niet helemaal lekker, geloof ik. Het is wel jammer dat je niet te verstaan bent.
1: Wat te bieden.
0: Maar ja, ik zou zeggen, begin even een keer opnieuw. Want,
1: ik ben secretaris bij Dialectkring Achterhoek in Liemers.
0: Ja.
1: En wie organiseert door het jaar in verschillende programma's. En een van de programma-items bij ons is Veerkrent Johan Koffiemorgen, die Erfenkots. En op die koffiemorgen doen we vaak een gastspreker uit die iets kan vertellen over een boek of over een onderwerp. Onder gelang wat hier te vertellen heeft. En daarnaast heb je vaak ook muzikanten weer wat zingt of wie muziek speelt in de streek.
0: Ja, en dit jaar dat jullie, want het, volgens mij stond het ook vermeld in het appje, hè, wie daar bent.
1: Ja, op 4 oktober, dat is morgen zeg maar, dan komt Joppe te Lindert van de Heelweg.
0: Ja.
1: En wie hebt daarnaast uit de Liemers nog een duo, dat is Chris van het Rood en dat ben Toon Hibbink en Lau Bisseling.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dit is de eerste keer dat jullie zo'n koffieochtend organiseert? Of?
1: Nee, dat doen we al heel wat jaar. Vond je besteedt in zijn vereniging 70 jaar in de Achterhoek Liemers.
0: Ja.
1: En de koffiemorgens, ja, die doen we al tientallen jaren organiseren we die. En die bent inderdaad bij Erfenkots. Door Joe Hem bent die 4 keer. Dus 2 keer in het voorjaar en 2 keer in het najaar.
0: Was hij goed bezocht?
1: Ja, die wordt goed bezocht.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Want we hadden het even buiten de uitzending even over. Van ja, de Achterhoeks, het ligt soms wel of het een beetje verdwijnt.
1: Ja, maar dat ligt misschien zo voor sommige leu. Eigenlijk kunnen we het weer helemaal terug. Ik merk dat er best wel veel belangstelling is. Ook er wordt door het EK al bijvoorbeeld cursus Achterhoeks gegeven. En die ben iedere keer volgeboekt. Soms is er zelfs een wachtlijst. En vaak ook de leu weer zelf de taal niet spreekt. Dus ook van wie er hen komt die dorp af.
0: Ja.
1: En die wil heel graag wat met praten, zeg maar.
0: Ja. Want over wat voor leeftijd van mensen praat je dan? Bedoel ik echt jongeren nog wie dan zeg maar daarin geïnteresseerd bent?
1: Dus het is eigenlijk jongen al. En met jongeren met name. Je kunt maken dat op het moment van vullen muziek een jongere band weer opstart. Om die muziek in de streektaal zeg maar voor te brengen.
0: Ja.
1: En ook met name in jongere keten, waar je ook wel veel ziet in het buitengebied. Daar komen ze bij elkaar en dan luisteren ze graag.

0: hytten, og de hånd, der fan løb til vandvorten. En der kom og vinder binden, en zei ik, mooi hond.
1: Nou, ik ga... ik hoef wel zeggen, ik ga geen honden aanschaffen, want ik heb er al twee, maar goed. In de studio nog steeds Sonja Roerink over het dialect en, hier in de regio natuurlijk. Even wie dat gewoon... hoe functie als secretaris?
2: Ja, en, als secretaris kun je zeg maar alle berichtjes binnen, alle mail binnen van je de mensen wilt sturen naar de dialectring.
1: Ja.
2: En daarnaast dan heb je heel veel contact met de leerlingen zelf. Dus je maakt leerlingenberichten en persberichten voor in de kranten en op internet. En de reacties op de mail zijn best wel divers. Ook mensen die geen lid bent, die wetten die dialectkring te vinden. Dus ik kreeg regelmatig van allerlei vragen over woorden of bijeenkomsten of beurken of muziek. Eigenlijk heel leuk, ja.
1: Ja, zeker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook, wat ik straks zei, heel belangrijk dat het dialect gewoon ook blijft staan. Misschien ook meer kan worden zelfs nog.
2: Ja, ja.
1: Want het hoort gewoon bij deze strik.
2: Ja, zeker.
1: En zo heeft natuurlijk iedere regio in Nederland een bepaald dialect.
2: Mm-hmm. Ja,
1: zelfs
2: klopt.
1: Utrecht heeft een dialect.
2: Ja, ja, klopt.
1: Dus laten we eerlijk zeggen. Volgens mij was het in Tichelen bij normaal zo dat ze het ook iets met het doorn hebben. Dat
2: ja,
1: een bepaald,
2: er gebeurt eigenlijk heel veel op streektaal.
1: Ja.
2: Net als ik straks al tussendeur al een keer zei, er wordt cursus Achterhoeks of in de deur het ik al.
1: Ja.
2: En er is ontzettend veel belangstelling voor. Ook door mensen van buiten het gebied, ook mensen die de taal helemaal niet spreekt. Je hebt er echt heel veel belangstelling voor. In het verleden was er een periode best wel een zetje dat een soort van ontmoedigingsbeleid stond, ook op scholen. Dus daar mocht je helemaal geen woord dialect spreken. Maar dat is eigenlijk weer helemaal terug. En
1: wat was de gedachte erachter dan? Want dat vind ik een beetje raar.
2: Ja, dat klopt. Meer mensen vinden het raar inderdaad. Maar het was inderdaad zo dat de mensen zeiden, je moet eerst fatsoenlijk Nederlands leren voordat je dan...
1: Op zich snap ik wel dat je een keer in een ander deel van het land komt of wat dan ook. Dat je bestoom ook kunt maken voor anderen die dat...

0: niet verstoort. Mm-hmm. Dat snap ik. Mm-hmm. Maar om het helemaal te verbieden.
1: Ja.
0: Dat kan ik even niet volgen.
1: Nee, dat klopt. En het was ook heel verschillend welke scholen en welke leraar nou wel of niet iets met aan natuurlijk.
0: Ja. Nou, gelukkig is dat van de banen.
1: Ja, dat wil je in het dorp leven. Maar je hoort het aan alle kanten. Ik, heel veel mensen die dat nodig zeggen van ja, vroeger ja, mocht het bewijzen van niet. En je kunt toch zien iets wat... Dat er in het hart dreigt, dan kun je vanzelf weer naar bovenin.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Volgend jaar bestond jullie 70 jaar, zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat is echt wel een mijlpaal. Gewoon ook vieren als vereniging.
0: Ja.
1: En achter de schermen is Herman Rozen, dat is een striptekenaar cartoonist. En is al hartstikke druk bezig met een mooi jubileumboek te maken. En dat wordt volgend jaar feestelijk overhandigd op 4 april. Ook weer een koffiemorgen bij Everkots.
0: Ja. En voor de rest, hebben er voor de rest nog activiteiten door hem in?
1: We hebben het hele jaar activiteiten. Ja, we hebben dus onder andere 4 koffiemorgens bij Everkots. 2 in het najaar, 2 in het voorjaar. Daarnaast doen we nog samenwerking met de gelijkgestemde vereniging. Dus we hebben nog een streektalmiddag met verhalen. En we hebben nog 2 kortmansoven, noemen ze dat. Dat is in de zomer dan, in juli en augustus. En dan komt een aantal mensen mee die dan mooie verhalen kunnen vertellen. Of gedichten kunnen vertellen in de streektal. Die worden ook altijd heel goed bezocht.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ik neem aan dat jullie een website hebben. Waarbij je zeg maar ook dat hele listje waar ik hier voor mee heb. Met alle jullie bezigheden dat het erop staat, of niet?
1: Dat klopt. Het jobprogramma zit bij ons op de website. Dat is dialekring.nl.
0: Oké, nou hoe makkelijk kan het werken?
1: Ja of niet? Ja, kijk er eens even op.
0: Wij vinden ze nog iets kwiet. Hey, zeg maar, dan moet ik nog even vertellen. Noor ben ik op de radio. Noor neemt me even de kans ervoor.
1: Ik kom gewoon een keer langs. En kijken naar je het leuk vindt of gebeurlijk. Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Hartelijk welkom.
0: Sorry, dankjewel.
1: Ook bedankt.
0: En we spreken elkaar vast weer een keer.
1: Zeker, bedankt voor uw
0: uitnodiging. Goed zo. Joep.

is Sanne Freek met Halverwege. Ja, ze hebben intussen trouwens een nieuwe single uitgebracht. Die is afgelopen week eigenlijk uitgekomen. En in het loop van dit jaar komt er zelfs een nieuw album van hun. Dus dit waren Suzanne Freek. We gaan door met een andere Nederlandse productie eigenlijk. En dat is Entwine, van een tijdje terug. Hij heeft ooit als een keer in Idols meegedaan, de zanger. Hij heeft op een gegeven moment gedacht van jongens, maar ik ga geen muziek meer spelen wat mij opgelegd wordt. Ik ga met mijn eigen band, mijn eigen nummer spelen. En hier is een van zijn nummers. Hier is Entwine.

0: Dit was streekmuziek. Niet alleen streektaal, maar streekmuziek. Met deze RAT was dit met Call Me In. Onder de knop heb ik Ira Wunnekink over een workshop die ze gaan organiseren binnenkort. Ira, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vertel. Want ik las dit stukje in volgens mij in Achterhoek Nieuws. En ik denk, ja, daar gaan we eens eventjes iets over uitzenden.
1: Maar, nou, fantastisch.
0: Hoe gaat dit in zijn werk? Want het is een workshop voor ouderen, begrijp ik, hè?
1: Ja, ik heb sinds vorig jaar, ik zal me even zelf voorstellen, mijn naam is Ira Wunnekink en ik ben projectleider binnen het sociaal domein bij Boogie Woogie in Winterswijk. En dat is de muziekschool, voor de meesten bekend als de muziekschool.
0: Ja, klopt.
1: Ik, namens Boogie Woogie organiseer ik projecten voor senioren in Winterswijk, maar niet alleen in Winterswijk, maar ook in Aalten en een stukje Oost-Gelre. Vorig jaar ben ik naar de Wermerhof gestapt, want ik had daar eens even bekeken van, ja, wat wordt er nou gedaan voor de ouderen in Winterswijk? En ik had ook een beetje rondgevraagd van, wat gebeurt er nou voor ouderen? En ja, dat is eigenlijk, ik kwam tot de conclusie dat dat, voor mensen die van sport houden, werd er wel wat georganiseerd, maar mensen die eigenlijk niet zo sportief zijn, maar wel heel graag bezig willen zijn met hun hoofd, was er eigenlijk niet zo heel veel. En dus ben ik naar de Wermerhof gestapt en heb ik gevraagd van, hebben jullie misschien ruimte om zodat ik workshops kan organiseren, zodat ik mensen naar jullie toe kan trekken, die misschien er daar normaal helemaal niet komen. Mm-hmm. En dat heb ik vorig jaar gedaan. En dat is eigenlijk wel, mensen waren er enthousiast over. Kun je niet doorgaan? Maar ja, toen moest ik natuurlijk wel een financiering daarvoor vinden. En ik heb het Lang Leven Kunstfonds aangeschreven. En zij waren enthousiast over het idee. En ik heb dus een financiering daarvoor gevonden om dus volgend jaar, eigenlijk dus dit jaar, dit seizoen mee door te gaan. En dat is, we gaan dus 23 oktober van start met een schilderworkshop door Karin Jansen. En zo zijn er bijna iedere vrijdagmiddag, behalve de tweede vrijdagmiddag van de maand, want dan is er geen ruimte in de Wermerhof, doen we van uiteenlopende workshops. De bedoeling is dat mensen zich wel eventjes bij mij melden als ze daar mee willen doen. Want dan weet ik ook, kan ik ook doorgeven aan de workshopleider hoeveel er mensen er komen. En we gaan van allerlei leuke dingen doen. Karin komt dan. Manon Lurving van Non Non Atelier komt een keertje. En ik heb ook een collega van mij uit Twente bereid gevonden om een aantal workshops te organiseren. Op het gebied van ook tekenen en schilderen en allerlei leuke dingen gaat zij doen. En de bedoeling is dat na afloop of na een tijdje dat ook die werken die de mensen maken, dat we daar ook een kleine tentoonstelling van organiseren bij de Wermerhof. Dus ik wil graag wat meer reuring daar.
0: Ja, dat kan.
1: Dat is het.
0: Ja. Ja. Hoeveel ouderen zijn er eigenlijk dan die op het moment schilderen en dat soort dingen, zeg maar?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, dat is even afwachten.
1: Vorig jaar, ja, dat is. Maar je hoeft eigenlijk nog niet veel te kunnen. Want Karin en ook mijn collega uit Twente, Rika, die neemt je gewoon helemaal aan de hand mee. Als je denkt, ja, maar schilderen, dat kan ik helemaal niet. Mm-hmm. Dat kan ik ook niet. Maar zelfs onder begeleiding kan ik toch wat moois maken. Ik ben muzikant van huis uit.
0: Ja.
1: En als iemand tegen mij zegt, ja, muziek maken kan ik niet, dan zeg ik ook, maar dan help ik je wel.
0: Ja.
1: En dus als je denkt van, ja, maar ik kan dat helemaal niet, nou, dat hoeft echt geen beletsel te zijn om niet te komen, want het is ook een stukje, gezelligheid, wie ik ook daar natuurlijk wil, maar dat is op de Wermerhof geen probleem.
0: Nee.
1: Maar ook andere mensen leren kennen. Misschien is het wel iets waar je zelf denkt van, ja, dat lijkt me gewoon heel erg leuk om daar eens naartoe te gaan.
0: Ja, en soms moet je dingen uitproberen om erachter te komen of je het wel of niet kan, hè?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut. Dat is heel, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus dat is dus een deel van mijn werk. En wat we organiseren ook een project dat heet Zin in de Ouderdom. Nou, dan denk je van, heb ik daar zin in? Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dan gaat het om van, hoe kijkt de kunst en cultuur eigenlijk tegen de ouder wordende mens aan? Hoe gaat de filmwereld om met oud worden? Hoe gaat de schilderkunst met hoe worden oudere mensen afgebeeld? En herken je daarin? En in wat voor type Ja, wat voor type oud mens ben je als je een oude, als je oud bent geworden, zeg maar. Mm-hmm. En dat is dat project, ja, dat heeft eigenlijk ook met, daar hebben we ook workshops voor. Maar dat is echt een stukje creativiteit en zingeving proberen we daarin te combineren.
0: Ja.
1: En dat organiseren we in Winterswijk. En ik ben ook zijdelings betrokken in Aalten. Doet de Richard Jongetjes, die is daar ook mee aan het organiseren. En daar hebben ze nu ook, daar doen ze 6 bijeenkomsten. Bij ons doen wij 12 bijeenkomsten. En maar zowel in Winterswijk als mensen zich daartoe geroepen voelen. Maar misschien zijn er ook mensen uit luisteraars uit Aalten. Die kunnen zich bij Richard melden als ze zeggen van god, dat lijkt me een superleuk project. Daar heeft ook een stukje van in de Aalten vooruit gestaan. Afgelopen week.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: En ja, en dus dat is wat wij proberen te, ja, te organiseren om, ja, ook vooral oudere mensen bezig te houden, dat hun brein bezig blijft en dat ze hun mentale gezondheid ook, ja, dat dat ook op orde blijft.
0: Ja, belangrijk. Ja. Is het op één locatie of wordt er ook een locatie, zeg maar, in Aalten aangewezen?
1: Voor de project in Aalten wordt voorlopig wordt in de Koppelkerk gedaan. En de mensen daar gaan dan ook een, maken ze ook nog een keer een reis naar een tentoonstelling. En ze gaan naar de film in de Dru. En in Winterswijk organiseren we het in de museumfabriek bij Boogie Woogie. We gaan ook naar Skopijn voor een film. En we gaan ook nog naar de bibliotheek. Dus ook in Winterswijk hebben we die, ja, proberen we een beetje een locatie te zoeken bij het onderwerp. Mm-hmm. Dus gaat het over poëzie naar de Biep? Gaat het over muziek? Heb ik afgelopen jaar in Doopsgezinde in de Kerkje gedaan. Gaat het over beelden en over dan gaan we naar een museum.
0: Ja, juist.
1: Dus we proberen ook de locatie te zoeken en te vinden wat dan, zeg maar, een beetje bij het onderwerp past.
0: Nou, Ira, laat ik zeggen, het is hartstikke mooi dat zoiets georganiseerd wordt. En ik hoop dat het zo ook, zeg maar, ook vanuit de overheid nog wordt gefinancierd. Want is daar ook nog het geval?
1: Nou, weinig. Dus in de Achterhoek Breed is er een, het cultureel erfgoedpact. Dat is iets uit de Achterhoek. Daar wordt een deel van gefinancierd. En verder van de overheid weinig. De gemeente Aalten heeft ook wel gezorgd dat er financiering kwam via. Mm-hmm. Maar het is toch wel moeilijk in die tijd van bezuinigingen, wat toch bij de gemeente is een beetje als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Daarom zijn wij echt, zoeken we ook gewoon naar andere financieringsmogelijkheden om dit toch. Ja, we vinden het gewoon heel belangrijk.
0: Dat is zo.
1: We vinden het gewoon heel belangrijk. Iedere euro die je investeert in ouderen, dat bespaart je 3 euro op zorgkosten.
0: Ja, zeker.
1: En dat wordt vaak niet gezien.
0: Nee.
1: Dus vandaar dat wij ons hier hard voor maken.
0: Ja, en de gemeenten zijn vaak ook wel bezig, zeg maar, om de ouderen, zeg maar, zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dan lijkt me dus ook een hele goeie om ouderen ook bezig te houden. En daarom vraag ik ook juist van, is er nog een financiering vanuit de gemeentes?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, misschien niet rechtstreeks.
0: Misschien een oproepje.
1: Nee. Ja. Nou, ik werk wel samen in Winterswijk met het sociaal team De Post. Daar werk ik wel mee samen.
0: Ja.
1: Met de ouderen werken, met Claudia Bosker. Daar werk ik veel mee samen. Zij is ook voor mij een beetje de, zij weet ook de mensen te bereiken die wij zoeken.
0: Ja, ja.
1: En zo proberen we dus dat samen te werken.
0: Ira, even tot slot. Waar kunnen mensen zich opgeven om een van deze activiteiten mee te doen? Is er een website?
1: Ze kunnen bij de website van Boogie Woogie. Dat is gewoon www.boogiewoogie.nl. Mm-hmm. Daar kunnen ze zoeken. Maar als ze zeggen van, nou, ik vind het superleuk, kunnen ze mij ook gewoon een mail sturen. De mailadres is ook naar Boogie Woogie, maar dan moeten ze even @boogiewoogie.nl en mijn voornaam erbij. Ja. Dus dat is gewoon Ira, I-R-A, de meest simpele vorm van mijn naam. Ira@boogiewoogie.nl. En als ze daar even een mailtje naartoe sturen, als ze zeggen van, nou, dit lijkt me superleuk, ik wil meer informatie, kunnen ze bij mij terecht.
0: Oké. Okay. Hey, ik denk dat we in ieder geval bedanken voor dit gesprek en je heel veel succes wensen met alles waar je mee bezig bent op dit gebied. Dus,
1: ja.
0: Dankjewel.
1: Dank je wel.
0: Oké. Okay. Hey, fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend. Ja, tot ziens.
0: Doeg.
1: Ja.

Mika met Relax. Ja, dat gaan wij zo meteen ook doen. Want dit is het laatste nummer, zeg maar, wat wij nog draaien bij In Achterhoek Actueel. Ja, het zit er weer op. Het is bijna 4 uur. En ik heb het leuk gevonden. Ik hoop dat luisteraars ook. Dus we hebben het met plezier gedaan, Ram. Hè? Jij, de techniek, de presentatie. Volgende week zit hier Benito weer. Samen met jou, geloof ik, Harm. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en tot de volgende keer.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer. Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie. Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
0: Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. In eenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Wij zijn één Achterhoek.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakanties weer in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
23: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Wij zijn 1-8.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
1: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
4: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Wij zijn 1-8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
13: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakanties sferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Wij zijn 1-8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
1: Wij zijn 1 8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
1: Wij zijn 1-8.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel